bay digle won na ngi li ci dess nak sa jom na def li ci dam digle doora def moy dem len xel ci jumaaji ci Touba fetañal téré kër am di Mustafa tabaxal téré far yokkat daara yi besalat kër gi mag ñëw def uf njaboot gi do gis daam ru siraat kula topp lu leer